0: veld op. Ierland speelt dit weekend tegen Israël en dat was voor actievoerders reden om te protesteren. De wedstrijd tegen Oostenrijk lag niet lang stil. Het werd uiteindelijk 2-2. Het weer, het is droog en helder, met weinig wind en een graad of 10. In de ochtend is er eerst nog zon, maar 's middags zijn er meer wolken. Het blijft dan wel droog en het wordt in de middag ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
2: Ja Peter, een mooi 70er jarenhuis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
1: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
3: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.

0: Samen in blond, hè. Op een hebben getroost, hè.
1: Herkenbaar, gezellig en tijdloos.
2: Gouwe ouwe.
1: Uit alle decennia.

0: Nou, een villa en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Maar ja, sorry, maar dat vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dat vind ik nou echt belachelijk.
0: Wij zijn het varken

0: onmiskenbare hits. Verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw. Altijd en overal. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
1: Sinti Dijkers met het NOS Journaal. In Almere is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit dat pand sloegen en er grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vuur is inmiddels wel weer onder controle. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf opgelegd, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie en voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en ook zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel.

0: Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanmorgen eerst zon, 's middags dan wat meer wolken. Het blijft wel droog en het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Adverteren hoeft niet duur te zijn. Lokaal en betaalbaar. Via reclame@omroephorstaandemaas.nl.
2: Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis. Oh.

0: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers kijken hoe de problemen die er zijn met de uitkeringen opgelost kunnen worden. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met dat plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De man raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is in de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. 4 astronauten zijn in een recordtempo naar ruimtestation ISS gereisd. Ze deden er net geen 8 uur over. Volgens de NASA is dat een nieuw Amerikaans snelheidsrecord. Voor de reis werd een raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX gebruikt. Ook de gunstige ligging van het ruimtestation op het moment van de lancering maakte de snelle reis mogelijk. De 4 astronauten verblijven een half jaar in het ISS. Het weer, het is droog met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend zon, 's middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk.

0: wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.

0: Radio. Omroep Horst aan de Maas.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
2: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
3: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
2: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
4: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
1: Drisse Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessehorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
5: City Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft de afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. In Almere is vannacht een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit het pand sloegen en grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Overwege de nacht was het vuur in Almere wel weer onder controle. Brandweer was daarna nog een enige tijd bezig met nablussen. In de Nations League heeft Oranje gisteravond gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd toch in een gelijkspel. Van Dijk noemde na de wedstrijd de eerste helft onacceptabel. Volgens Denzel Dumfries was er ook veel woede in de kleedkamer tijdens de rust. Toch was hij tevreden hoe Oranje in de tweede helft de wedstrijd weer om kon draaien. Algerije heeft de doodstraf ingevoerd voor mensen die doelbewust een bosbrand hebben aangestoken. In het Noord-Afrikaanse land waren dit jaar meerdere ernstige bosbranden, waarbij volgens een onafhankelijk medium zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de meest passende maatregel om deze vele branden aan te pakken. In Algerije staat de doodstraf nog altijd in de wet, maar wordt eigenlijk sinds 1993 niet meer uitgevoerd. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS.

druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

0: Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen gaan maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om naar het Katshuis te komen. Vakbond FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. De medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt de komende tijd verzorgd en behandeld in het LUMC. Volgens het ziekenhuis lopen andere patiënten geen gevaar. Ook bezoek kan gewoon doorgaan. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League wedstrijd tegen Griekenland gisteravond. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. En de slimste mens was gisteravond weer voor het eerst op tv te zien na het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. De aflevering van woensdag werd niet uitgezonden, omdat toen net bekend was geworden dat ze was overleden. In overleg met de familie is besloten om het al opgenomen seizoen wel nog helemaal uit te zenden. Presentator Herman van der Zand zei gisteren voorafgaand aan de uitzending dat het wel gek zal zijn om Paulien Cornelissen nog te zien. Maar misschien ook wel heel fijn. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstandemaas.nl.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. In Almere is vannacht een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Over de oorzaak is nog niets bekend. Halverwege de nacht was het vuur in Almere weer onder controle. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League wedstrijd tegen Griekenland. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en ook zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. Het weer, eerst veel zon, later meer wolken, maar blijft wel droog en een graad of 20.
1: Dit is Op Tijd Op.
2: Uit Horst aan de Maas.

0: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalat jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalat Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Intersalat Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Service monteur van Expert.
5: Oh, hallo.
6: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
4: Zo, klaar is Kees.
5: Oh, dat was snel.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
7: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel, komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen, zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat waarschijnlijk tijdelijk. Algerije wil mensen die doelbewust een bosbrand hebben veroorzaakt de doodstraf geven. Het besluit volgt op een reeks ernstige bosbranden in het Noord-Afrikaanse land, waarbij dit jaar zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de passende maatregel om aangestoken bosbranden aan te pakken. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd, voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Hij omschreef haar met deze woorden.
8: Vrolijk en vriendelijk. Spitsvondig en slim. En met een bijzondere kijk op de wereld om ons heen. Als jurylid van De Slimste gaf ze elke kandidaat en elke collega een veilig en vertrouwd gevoel. En mij ook.
7: In overleg met haar familie is besloten de afleveringen van dit seizoen met Paulien Cornelissen gewoon uit te zenden. In de Nations League heeft Oranje gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland met 2-0 achter. Maar na rust scoorde Van

0: Dijk en Reinders. Bondscoach Xavi Hernandez is niet tevreden met het gelijkspel en bood zijn excuses aan voor de eerste helft. Die was slecht en dat was zijn fout als trainer, zei hij na afloop.
1: I'm never happy with the draw, but watching the game in the first half, we did so bad. I think it's my mistake as a coach.
0: Zondag speelt Nederland tegen Servië. Het weer: in het westen en noordoosten plaatselijk dichte mist. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Start tot finish is Vakgarage Mazos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel, allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemazos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Mazhorst, het beste voor jouw auto. Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.

0: Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht was het vrij helder, er waren ook enkele wolkenvelden en bij weinig wind is de temperatuur gedaald naar zo'n 9 graden als minimum. Ook heeft zeker in de vroege ochtend nevel en mist gevormd. Deze lost geleidelijk aan op en maakt een plaats voor zonnige periode afgewisseld door sluierbewolking of wat stapelwolken. Het blijft de hele dag droog. Er staat amper een zuchtje wind en het wordt maximaal zo'n 21 graden.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inflatie was afgelopen maand 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Met name brandstoffen werden duurder. Algerije wil mensen die doelbewust een bosbrand hebben veroorzaakt de doodstraf geven. Het besluit volgt op een reeks ernstige bosbranden in het Noord-Afrikaanse land, waarbij dit jaar zo'n 200 mensen zijn omgekomen. Er is groen licht voor de bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland. Het Amerikaanse Eli Lilly wil in Katwijk een fabriek bouwen waar diabetes en afslankpillen gemaakt gaan worden. De gemeenteraad van Katwijk stemde gisteravond in met het plan. Het weer, vanochtend zon, in de middag wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden.

0: ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
2: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
1: Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
2: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
1: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
0: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
3: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? En een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
4: Kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
5: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
6: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
7: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder worden. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft gisteravond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Veel Katwijkers maken zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek.
8: En zorgen gaan over het lozen van vervuild water. Rechtszaken tegen de farmaceut. De ongekende grootte en de hoogte van het gebouw. De negatieve gevolgen voor het milieu. De toename van verkeer, geluidshinder.
7: Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De Tweede Kamer wil dat meer bedrijven kiezen voor vervoer van goederen over het spoor in plaats van over de weg. Dat scheelt files en is beter voor het milieu. Bedrijven vinden het nu te duur, zeker als je het vergelijkt met België en Duitsland. Daarom vindt de Kamer dat het kabinet moet helpen. De staatssecretaris laat zich eerst informeren.
9: Ik wil vooral van de goederenvervoerders horen, wat helpt jullie nu het meest? Ik weet dat Duitsland en België subsidiëren, maar wat ik vooral met hen wil bespreken, hoe ondersteun ik jullie het meest?
7: Het goederenvervoer in Nederland daalt al jaren. Max Verstappen heeft bij de eerste training voor de Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was de op één na snelste. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog.

0: oog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: Afgelopen nacht was het vrij helder, er waren ook enkele wolkenvelden en bij weinig wind is de temperatuur gedaald naar zo'n 9 graden als minimum. Ook heeft zich in de vroege ochtend nevel en mist gevormd. Deze lost geleidelijk aan op en maakt een plaats voor zonnige periode afgerusteld door sluierbewolking of wat stapelwolken. Het blijft de hele dag droog. Er staat amper een zuchtje wind en het wordt maximaal zo'n 21 graden.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inflatie was afgelopen maand 3,4%.

0: In augustus was dit nog 3,3%. Met name brandstoffen werden duurder. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Max Verstappen heeft bij de eerste training voor de Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was de 1 na snelste. Het weer. In het noorden en midden mogelijk dichte mist. Later vanochtend zon. In de middag wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden.
1: Jouw nummer 1. Voor meer plezier en de beste.

0: met Horst aan de Maas nu. Muziek, nieuws en weer.
1: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Auto First John Wijs.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren liep het op veel plaatsen uit op geweld, waarbij gewonden vielen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
3: In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering weet het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
2: Het scholierenprotest is vanuit Frankrijk ook overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom alle middelbare scholen dicht. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Zuid-Korea probeert de banden te verbeteren met Noord-Korea. Daarom ligt een dergelijke uitlevering van krijgsgevangenen gevoelig. Als Oekraïne geen excuses maakt, volgen er volgens de president van Zuid-Korea maatregelen. Wat hij dan gaat doen, zei hij er niet bij. Precies 75 jaar geleden was in Nederland de eerste tv-uitzending te zien. Destijds stonden duizenden mensen voor de etalages van radiowinkels of keken in een café. De koninklijke familie keek op Paleis Soestdijk. De eerste uitzending duurde 1,5 uur en die klonk zo.
4: Het is een begin. En we kunnen zeggen dat deze beginperiode een oefenperiode is.
2: Vandaag opent in Museum Beeld en Geluid een tentoonstelling die stilstaat bij 75 jaar tv. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Later vanochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Schrijven voor Bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door De Middelpas, Hoveniers, Zwolgen en Dinnissen Process Technology Zevenum.

0: Gérard Lenormand live. La ballade de Jean Giraud.
1: Dit is Schrijven voor Bedrijven met Peter Trinekens.
0: Letterlijk vertaald het lied van de gelukkige mensen. Ja, opgenomen in Theater Olympia in Parijs. En dat is eigenlijk het carré van Parijs dus. Hè? Het carré van Amsterdam is Olympia voor Parijs. Hey, goedemorgen, we gaan ze weer draaien voor je.
1: Schrijven voor Bedrijven.
0: Heerlijke muziek tussen nu en 12 uur met de vaste itempjes en de nieuwe Helene Fischer.

1965 toert Manfred Mann als eerste Westerse groep door de Sovjet-Unie. Dat was dus eventjes wel een feitje wat het vermelden werd was. Robbie Williams die komt op 2 oktober 2002 met EMI Records een contract overeen ter waarde van 80 miljoen pond sterling. Alsjeblieft, 24 jaar geleden al. Het duurste platencontract in de Britse muziekgeschiedenis. En dan hebben we nog iets over Patricia Pai. En dat heeft alles te maken met 2 oktober 1966. De Televisie Radio Omroepstichting begint met uitzendingen als aspirantomroep. De TROS en voorzitter Joop Landré opent op radio en tv officieel het programma van de TROS. En een show rond Patricia Pai was het eerste televisieprogramma van de TROS in 1966. Laat dat het jaar zijn zo'n beetje dat dit plaatje uitkwam van de toen nog piepjonge Patricia.

Ilse de Lange en Get It Right. Dat zal ook het motto zijn wat ze haar hele leven al hanteert. Hè. Het moet gewoon perfect zijn wat ze doet. Dit zijn de Gibson Brothers 1980. Plaat met die

0: de man heeft talloze composities op zijn naam staan. Zeker voor anderen, maar ook solo natuurlijk. Neil Diamond, een van de mooie Sung Sung Blue. En dat was, dacht ik, ook de titel van een film die ging over Neil Diamond.
1: Omroep Hoogst aan de Maas draait regionaal. Elk uur een moment voor muziek uit de regio.
0: Tot een 9:30, de Treksek. En een liedje over Marielle.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inflatie was afgelopen maand 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Met name brandstoffen werden duurder. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Max Verstappen heeft bij de eerste training voor de Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was de 1 na snelste. Het weer, in het noorden en midden mogelijk dichte mist. Later vanochtend zon, in de middag wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden.
1: Jouw werkdag met de mooiste hits. Elke ochtend van 9 tot 12.

Alex Rowan en de Emerald Eyes in aansluiting op het nieuws van 9:30. Ja, dit klinkt typisch jaren 60. In de jaren 80 werd het ook uitgevoerd door Status Quo. Dit is de originele van The Wanderer door Dion.

een liedje over een slijk der aarde. Vooral over geld. Money, money, money. Abba. We draaiden ook nog de dames Little Mix en Spandau Ballet. Hoor die ook nog. Check it out. 2 oktober, geboortedag vandaag in het jaar 1951 van Sting. En natuurlijk bekend van de Police, maar ook solo, absoluut niet onverdienstelijk. Deze ken je misschien ook nog, Love is the Seventh Way.

Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

0: deur van Expert.
1: Oh, hallo.
2: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
0: Zo, klaar is Kees.
1: Oh, dat was snel.
3: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
4: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
3: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
5: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Meer dan 400 scholen in Frankrijk houden vandaag de deuren dicht. Dat heeft alles te maken met de scholierenprotesten van de afgelopen dagen. Die liepen gisteren op meerdere plekken flink uit de hand. Zo werd op een aantal scholen brand gesticht en ook werden veel vernielingen aangericht. In Marseille werd schoolpersoneel aangevallen. Er zijn duizenden mensen opgepakt, onder hen zijn veel minderjarigen. Ook in Luik in België vonden spontaan acties onder scholieren plaats. Ook daar houden alle middelbare scholen vandaag uit voorzorg de deuren dicht. Amerika stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. De USS Theodore Roosevelt voegt zich eind deze maand bij twee schepen die er al liggen. Elk van de vliegdekschepen wordt vergezeld van een groep andere schepen. De Roosevelt-groep omvat onder meer twee schepen die gespecialiseerd zijn in amfibische aanvallen. Alles bij elkaar zijn er 7000 marinemensen en 2000 mariniers aan boord. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het enige doelpunt in Willemstad kwam op naam van Bakuna. Eerder deze interlandperiode won Curaçao ook al van Costa Rica en Nicaragua. Daarmee staat het eiland bovenaan groep A. Het vierde en laatste duel is opnieuw tegen Trinidad en Tobago. Alleen bij een ruime nederlaag kan Curaçao een plek in de kwartfinale van de Nations League nog mislopen. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van een graad of 20. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en ook weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel, allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
8: Toe aan een gezellig avondje uit? Creëer mooie herinneringen met een bezoek aan Schouwburg Venray. Ontdek theater op jouw manier en verrijk je blik. Bekijk het uitgebreide aanbod op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets, online of aan de theaterkassa.
9: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
10: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
8: Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. Drie voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.
11: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten.

0: groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
1: Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl

Ah, lekker deze van Gary Puckett en de Union Gap, 1968. Een mooie hit, The Young Girl. En nieuw, Raccoon, Dicht bij het Vuur. Een hele gevoelige tekst. Heeft allemaal te maken met het overlijden van de zus van de zanger van Raccoon. En hij heeft het liedje gewoon geschreven met een gevoel daarin. En dat werd uitgebracht. Feels Like Heaven. Fiction Factory opende overigens het uur. Het uur 2 van Schrijven voor Bedrijven. Ja, netjes naar deze dag in 1957. De Sovjet-Unie stuurde op die dag in 1957, op deze dag 2 oktober, als eerste land ter wereld een kunstmatige satelliet de ruimte in. Deze satelliet Sputnik 1 bestaat uit 2 aan elkaar vastgemaakte halve aluminium bollen en heeft een diameter van 58 centimeter en een gewicht van 83 kilo. Sputnik 1 wordt vanaf een lanceerplaats in Kazachstan in een baan om de aarde gebracht. En deze lancering markeert het begin van de wereldwijde ruimtevaart. Nou, 1957 werd er dus een begin meegemaakt, hè? Dat is bijna 70 jaar geleden, kijk eens aan. Was dat niet dat hondje wat in die Sputnik een baan meevloog? Laika, ja. Nou ja, weet ik niet helemaal zeker, hoor. Goed, dat was eventjes een berichtje over deze dag. Maar dan in 1957.

Ja, we zijn allemaal mensen en allemaal verschillend. En we respecteren elkaar. Dat is een beetje de inzet van deze, van de drie J's. En daarvoor nog de Money for Nothing van Dire Straits. En als je goed geluisterd hebt, hoor je ook in dat liedje de jager Sting meezingen.

Britney Spears, een hele hype. 1999, deze You Drive Me Crazy. Nou, dat is misschien letterlijk ook wel gebeurd voor die zangeres. Als je zoveel succes hebt op zo'n jonge leeftijd als meisje. 1981, de VOC-mentaliteit wordt bezongen door Alexander Curly in dit liedje De Hollanders.

Dai dai, zwaai zwaai, bye bye. Shakira was dat, Burna Boy. Wat een dikke hit nog steeds, hè, op nummer 1. Wellicht dat ze weer een record gaan breken wat dat betreft. Boerstaan daarvoor van John Tana. 1983, deze. We hoorden hem al op de achtergrond. Lionel Richie, All Night Long. Hij zong het liedje ook ooit bij, ik dacht, de afsluiting toen de tijd van de Olympische Spelen in Los Angeles. Well, my-

0: Nou, even op het klokje kijken. Toch alweer rond 11:15, hè? Ja, je weet wat dat betekent. Dan is het weer tijd voor een vergeten 45 toerenplaatje. Een Forgotten 45. Nou, ik kreeg woensdagmiddag nog een e-mailtje van Verger. En die houdt het goed in de gaten. Ja, je had de oproep gehoord. Stuur ook een relijstje in. Kun je ook doen. Naar het e-mailadres peter.trinnekens@omroephorstelmaas.nl voor jouw verzoekplaatje eigenlijk. Hè? Want het is toch een beetje een verkapt verzoekplaatje. Een Forgotten 45. Het gaat er wel een beetje om dat het plaatje min of meer een beetje vergeten is. Nou, we gaan naar volgens mij het begin van de jaren 60. Misschien is het ook nog wel uitgekomen op een 78 toerenplaat. Zou zomaar kunnen. Een instrumentale hit was het toen. In verschillende versies stond hij toen in die toenmalige Muziekexpress maandlijsten. Dat hoor je wel eens op de zaterdagmiddag bij mij. Het gaat om het nummer Wheels. En we draaien de versie op verzoek van Ger van Billy Von.
1: Forgotten 45.

Draag even maar een zwieper en je volumeknop. En je hoort het inderdaad, volume, ja, het is over. Een mooie hit was het in 1997. Ik draaide hem al eergisteren voor het eerst. De nieuwe en ook vanmorgen weer van Chef Special. You

langzaam maar zeker op naar 11 uur. Het was 1970, de Beatles waren pas uit elkaar en de heren gingen allemaal hun eigen solo dingetjes doen. John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney en ook zeker George Harrison. En meteen een schot in de roos met deze My Sweet Lord.

0: 9 tot 12 de beste muziek tijdens je werk. Schrijven voor bedrijven.
1: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
2: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
3: Nou,

0: Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
1: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
0: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
2: Dus, nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
3: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Minister Van Weel zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stopzetten van steun aan Sierra Leone. Binnen de commissie klinkt irritatie omdat de Nederlandse minister zegt dat het een sanctie is, bedoeld om de druk op Sierra Leone op te voeren om drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens Brussel is het stopzetten van de miljoenensteun officieel een puur technische kwestie. Het stoppen van hulp vanwege een politieke reden mag juridisch niet. Maar Van Weel blijft bij zijn verhaal en zegt dat hij op missie is om de crimineel uitgeleverd te krijgen. Een vertoning van de Israëlische documentaire NASA in Delft is gistermiddag verstoord. De film gaat over het grote aantal burgerdoden in Gaza. Een vrouw liep naar voren en sprak de zaal toe. Ze zei dat ze een overlevende van de Hamas-aanslagen van 7 oktober is. En dat ze bij die aanslagen haar zoon en man is verloren. Op video's op sociale media is te zien dat er vanuit het publiek wordt geroepen dat ze weg moet gaan. Uiteindelijk gingen de lichten aan en de vrouw zou deel uitmaken van een groep die strijdt tegen anti-Israëlische organisaties. Een Palestijnse student aan de Universiteit Maastricht wordt niet strafrechtelijk vervolgd nadat hij op sociale media had gezegd dat hij betrokken was bij de aanslagen op 7 oktober. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de man uit Gaza daar niet bij betrokken was, meldt het Openbaar Ministerie. Ook is er volgens het OM geen sprake van verheerlijking van terrorisme of opruiing. De uitspraken van de student leidden tot ophef in Maastricht. Hij werd door de universiteit geschorst. De regering Trump stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Het aantal Amerikaanse zeelieden in het gebied stijgt daardoor tot ruim 20.000. President Trump heeft het de laatste tijd steeds vaker over nieuwe aanvallen op Iran. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook. Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakers Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.

0: 1975. Met dit koortje op de achtergrond. Niemand minder dan Frida. Later bekend van ABBA. Alhoewel, ze was al bekend toen van ABBA in 1975 natuurlijk. Hè? Maar dat is een leuk weetje. Hé, hey, we gaan naar Bart Verleeuwen, de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Ik weet niet wat het is, maar het komt er maar niet van. Ik kan maar niet vinden waar ik al een tijd naar op zoek ben. Iets waardoor ik lekkerder in mijn vel kom te zitten. Maar wat dat is, weet ik zelf ook niet. Ik heb het bijvoorbeeld als ik in mijn auto rijd en iemand vertelt op de radio van alles en nog wat. Dingen die ik misschien zou moeten weten, maar waar ik helemaal geen interesse in heb. Al die nutteloze informatie laat ik dan langs me heen glijden. Maar ik hou er een onbestemd gevoel over. Hoe moet er nou iets van mij worden, denk ik dan vertwijfeld. Of als ik tv zit te kijken en ik zie zo'n reclamespot waarin een keurige meneer me vertelt hoe wit mijn overhemden kunnen zijn als ik zijn wasmiddel ga gebruiken. Maar ik kan er helemaal niet tegen. Wat moet een vent als hij nou op de tv een wasmiddel aanprijzen? En trouwens, hij is helemaal geen man, want reken maar dat hij een echt burgermannetje is dat niet eens rookt. Tenminste, niet dezelfde sigaretten als de mijne. Ik zou het zo graag anders willen hebben. Ik wil zo graag die flitsende vent zijn die de hele wereld overgaat. De kerel die overal wel wat zaakjes heeft te doen en die overal zijn ingangen heeft. Iemand die sterk in zijn schoenen staat. Maar zo'n vent ben ik niet. Als ik bijvoorbeeld eens een meisje probeer te versieren, dan is de enige reactie die je krijgt: ach jongen, probeer het volgende week nog maar eens een keer. Ik sta op een glijdende schaal. Ik zink alleen maar dieper. Ik ben gewoon een loser. Vandaar die onvrede, die twijfel en dat onbestemde gevoel in mijn buik. Ik wou dat het anders kon. Dat ik eens wat meer aan mijn trekken zou komen in dit leven. Maar dat wil maar niet lukken.

toch allemaal problemen bezongen op deze plaat. Don't You Want Me Baby, Human League. Philip Oakey was de zanger. En George Ezra, die had het over Shining People. Allemaal pretty. We gaan naar zo dadelijk het nieuws. En dit is Rowan Hazen.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De geschorste Gazaanse student van de Universiteit Maastricht kan op korte termijn zijn studie hervatten. Hij werd voorlopig geschorst na de ophef over een video waarin hij leek te verwijzen naar de Hamas-aanval van 7 oktober 2023. Maastricht-Hagen Airport begint aanstaande maandag met aanpassingen aan parkeerplaats P1 en de kiss-and-ride-zone. En een automobilist heeft tijdens een achtervolging gisteravond bij Maastricht een politieauto geramd.
1: Elke ochtend alleen maar muzikale herinneringen. En de hits van nu.

0: iOS, wat zoveel betekent als, is ook schitterend. Samen met Nienke Leone en het liedje heet Noorderlicht. Oh, ik ging eventjes iets mis hier met de plaat opzetten. Nee, ik moest deze hebben.
1: Historische gebeurtenissen van jaren geleden.
0: Ja, de ziekte AIDS, daar ga ik het eventjes met je over hebben. Op deze dag in 1985 overleed Rock Hudson. Werd geboren in 1925, was een van de eerste Hollywoodsterren die overlijden aan de gevolgen van AIDS. 2 maanden voor zijn overlijden maakte de Amerikaanse acteur bekend dat hij gediagnosticeerd is met AIDS. Zijn fans waren gechoqueerd omdat hij daarmee indirect impliceerde dat hij homoseksueel was. Hudson, ster in vele romantische comedies, heeft het nooit publiek bevestigd, ondanks hardnekkige geruchten over zijn geaardheid. Een hoop publiciteit rondom zijn dood en daardoor kwam er inderdaad meer aandacht voor de ziekte AIDS. Ik kan me herinneren dat er een serie was bij de VARA toen de tijd. Macmillan and Wife, waar hij ook een rol in speelde. Nou, dan hebben we nog eventjes Adam Ant. Dat was nou niet echt een braaf mannetje. Want op 2 oktober van het jaar 2002 wordt hij tijdelijk in een inrichting geplaatst. De Britse rechter acht hem psychisch gestoord. De zanger had gasten in een Londens café bedreigd met een kinderpistool. Nadat ze hem belachelijk zouden hebben gemaakt om zijn uiterlijk. Nou ja, goed. Daarna had hij ook nog een accu van een auto door een caféraam gegooid. En ja, hij had ze niet allemaal meer op in rijtje. Nou ja, we gaan een van de hits draaien van Adam Ant.

0: altijd goed, Elvis. En de Suspicious Minds. Verschillende versies zijn er natuurlijk van uitgebracht. Maar het origineel van The King blijft het mooiste. 1969. Over jaartalletjes gesproken.
1: 90s flashback. 1990.
0: Een van de dames van het legendarische duo Mel en Kim maakte een solo hit in 1990. Kim Appleby, deze Don't Worry. In

0: Zo, bijna 12 uur. De koek is bijna open. Even kijken. We mogen gaan lunchen.
1: Heerlijk. Eindelijk weekend.
0: En lekker het weekend vieren. Blijf luisteren zo dadelijk. Lunch live. Ik spreek je volgende week weer. Doei.

0: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door de Middelpas Hoveniers Zwolgen en Dinnison Process Technology Zevenum.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 12 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Na de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. 3 jaar geleden maakte koning Willem-Alexander excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. Het kabinet is blij dat de gemeenteraad in Katwijk instemt met de bouw van een grote fabriek van farmaceut Eli Lilly. Minister Hermans van Volksgezondheid noemt het goed nieuws voor de lokale en nationale economie. Ook noemt ze het goed dat er in Nederland en Europa grote geneesmiddelenfabrieken zijn. Gisteren stemde de Katwijkse gemeenteraad in met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly om een fabriek te bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. In de fabriek in Katwijk gaan zo'n 500 mensen werken. Justitieminister Van Wiel blijft erbij dat het stopzetten van de Europese steun aan Sierra Leone gekoppeld is aan Bolle Jos. De Europese Commissie ergert zich aan Van Wiel en noemt de stopzetting een technische kwestie. Maar Van Wiel herhaalde vandaag dat Sierra Leone onder druk wordt gezet om de drugscrimineel uit te leveren. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist. Maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Dit is een programma van Omroep BNM en Omroep Horst aan de Maas. Lunch Live.

0: een hele goede middag. Welkom bij Lunch Live. 2 oktober alweer. Week 40. Studio. Nou, puntje, puntje,
1: Twan,
0: puntje.
1: Ja. Klopt dat wel dat het vandaag 2 oktober is?
0: Ja, volgens mij wel.
1: Waarom draaien we dan september?
0: Ja, dat was een goede vraag. Ik was deze week een beetje aan het puzzelen met de muzieklijst. Ik maak altijd een voorstelletje en Sanne schiet hem dan verder in. En ja, ik ben gelukkig door de commissie gekomen, want ja, het was toen nog september en ik vond het eigenlijk een hele mooie plaat. En ik zag je net ook echt wel meezingen.
1: Ja, weet je wel.
0: Ik hoorde je meezingen.
1: Edwin Fire heeft geen plaat oktober gemaakt, hè?
0: Nee. Dus dat doen we de volgende keer. Ik denk dat Ton Engels wel een plaat heeft gemaakt over oktober. Dus daar gaan we eens even naar zoeken. Ja, Sanne, ja, wat heb jij meegenomen? Wat gaan we vandaag allemaal doen in Lunch Live? Vertel
1: het
0: eens.
1: Ja, we hadden het er al over. Het is inderdaad 2 oktober. En je voelt er misschien al aankomen, Twan. Heb jij ooit gerookt?
0: Nee, ik heb nooit gerookt. Ja, wel eens een keer een sigaretje opgestoken, maar echt maar heel incidenteel.
1: En ben je best wel uniek. Ja, de laatste jaren niet meer zo. Er zijn er natuurlijk veel gestopt. Maar deze maand is het weer stoptober.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, en onze Fer van Omroep Host aan de Maas, die ging de straat op en ging eens even polsen hoe het daar zit.
0: Ja, en wij gaan dus straks luisteren naar dat fragment. Ja, wat gaan we nog meer doen? We hebben natuurlijk muziek, we hebben agendaberichten en korte nieuwsflitsen. En kun je daar al iets over vertellen, Sam?
1: Nee, dat hou ik nog even voor mezelf.
0: Oké, nou dan gaan wij beginnen met onze blok van 2. Ella Langley, ooit van gehoord?
1: Ja, nee, dat is een van mijn favoriete platen op dit moment, Choosing Texas.
0: Laten we daar eens mee starten en daarna hebben we Niemand wil een popster. Komt ze.

0: Sinds 2012 is het aantal inwoners van de gemeente Horst aan de Maas dat rookt flink afgenomen. Deze maand ondernemen veel rokers een poging om dat aantal nog verder naar beneden te halen tijdens Stoptober. Fer ging voor ons de straat op om te kijken hoe het ervoor staat.
1: Dat rookt er blijft erin. En toch wel bijna een pakje per dag.

0: Tegenwoordig ook nog zo'n 14% van de gemeente, terwijl dat in 2012 nog ruim 19% was. Vandaag is Stoptober begonnen, een maand waarin veel tabaksverslaafden een gezamenlijke poging doen om te stoppen met roken.
1: En Stoptober, inspireert u dat om ook te stoppen met roken dan?
2: Ik heb het een keer gedaan, maar dat is denk ik 10 jaar geleden. En net als november met die snor, toen de tijd, heb ik ook een keer gedaan. Maar het is niet langer als 2 jaar geleden dat ik weer ging roken.
1: Dus u doet niet mee met het fenomeen Stoptober?
3: Nee. Ik ben toen ook gestopt, zonder iets. Gewoon stoppen. Zonder pleisters of middelen. Gewoon hier moet het zitten. En het is zo. Ik kan er verder niks aan doen.
0: De Hofsterse kroegbaas Menno Tros ziet de afname van rokers niet zo sterk terug op het terras van zijn kroeg.
4: Nou ja, kijk, weet je, het is, mensen moeten natuurlijk altijd om een asbak vragen. Of dat moeten, dat doen ze meestal. Waardoor je dus zelf een beetje, oh ja, daar wordt gerookt, daar wordt gerookt, daar wordt gerookt. En aan het einde van de dag maken we ze natuurlijk ook wel leeg. Nou ja, en als je dan ziet wat er bijvoorbeeld op een zaterdagavond uit zo'n asbak komt, dan zou ik niet zeggen dat dat per se minder gerookt wordt. Alleen ik weet natuurlijk niet hoe het 20 jaar geleden was. Toen zal het misschien nog wel meer zijn geweest, maar...

0: Ja, dat was Linde Zijlmans. Snel. Ja, Sanne.
1: Jij vroeg net aan mij waarom ik zo zat te lachen, toch?
0: Ja, precies.
1: Ja, ik weet niet, heb jij het meegekregen dat er... alles gaat tegenwoordig veel met technologie, hè?
0: Ja, veel AI, hè, hoor ik, hè. Heel veel AI.
1: Ja, ik zou het ook niet meer weg kunnen denken uit mijn dagelijks leven. Maar er gaat ook wel eens wat mis. Want zo is er in Zuid-Korea... zijn er heel veel mensen geweest die hun eten hebben moeten weggooien. Omdat Samsung namelijk een update eruit had gegooid. Mm-hmm. Waardoor dat de slimme koelkasten ineens niet meer konden koelen.
0: Oké, dus ze begonnen gewoon op te warmen en...
1: Ja, en de mensen waren naar het werk, kwamen s'avonds thuis en al het eten was ontdooid uit de vriezer.
0: En natuurlijk, ja, ik merk ook wel eens zo'n dingen mee. Ik heb dan een elektrische auto en af en toe dan is hij toch wel een beetje eigenwijs. Of misschien ik wel. En pas geleden waren we ook, had ik iets ingesteld volgens mijn vrouw wat niet klopte. En ik kreeg het ook niet meer voor elkaar om het goed te krijgen. Wat bleek achteraf was de Kia-server... was uit de lucht en daarom kreeg ik ook geen contact. En ja.
1: Maar vind je dat dan niet gevaarlijk als je de auto eigenlijk niet meer onder controle hebt?
0: Ja. Hij houdt mij wel heel goed in de gaten. Hè. Er zit tegenwoordig een cameraatje op het stuur. Hè. Ik weet niet of je dat weet. En als je te veel naar de zijkant kijkt of niet op de weg, dan zegt hij zo, dan krijg je een piepje. En als je wat rare dingen doet, komt er een kopje koffie. Dan geeft hij op het scherm een kopje koffie aan.
1: Hebben jullie thuis nou ook van die gekke dingen met elektrische apparaten meegemaakt? Dan kun je die natuurlijk gewoon naar onze studio appen. Hè? Via de website van Omroep PNM.
0: Ja.
1: App de DJ en wij zijn hartstikke benieuwd naar jullie verhalen.
0: Ja, zeker. En wij gaan draaien het laatste nummer van Freek en Suzanne.
1: Gisteren uitgekomen.
0: Gisteren uitgekomen, dus vers van de pers. Pijnstiller, komt-ie.

0: Ja, dat waren Freek en Suzanne. Pijnstiller. Ja, en dan gaat gelijk... Ja, dan word je een beetje afgestraft, hè, met YouTube. Gaat gelijk de volgende plaat erachteraan.
1: Ja, hey, we hadden een berichtje binnengekregen op ons onderwerp van net met AI. Terus uit Maasbree, die app naar de studio. Zij vindt al die technologie echt helemaal niks. Ze wordt er zelfs een beetje bang van. Kan ik me voorstellen. Ja. Zeker gezien jouw autoverhaal.
0: Oké. Nou, wij gaan verder met het 12:30 nieuws. En hier is dan de beginjingle van het 12:30 nieuws. En Sanne gaat dat helemaal presenteren.
1: Bij een ernstig verkeersongeval op de N277 bij Baarlo is donderdagmiddag een persoon om het leven gekomen. De weg is vanwege het ongeval enige tijd afgesloten geweest. De hulpdiensten kregen rond 1:30 een melding, waarna er meerdere hulpdiensten ter plaatse kwamen. Ook een traumahelikopter werd ingezet. Helaas kwam voor het slachtoffer alle hulp te laat. Over de toedracht van het ongeval is niets bekend. De politie deed onderzoek naar wat er precies is gebeurd, maar doet uit respect voor de nabestaanden verder geen uitspraken over het incident. Donderdagmiddag hebben verschillende hulpdiensten een grootschalige oefening gehouden bij de spoorwegovergang aan de Stationstraat in Zevenum. Voor voorbijgangers was dit niet meteen duidelijk dat het om een oefening ging. Ondanks de aanwezige borden met oefening, het ging om een zogenaamde systeemtest van de veiligheidsregio. Daarbij werd geoefend met verschillende vormen van opschaling en de samenwerking tussen de hulpdiensten. Tijdens de oefening werd het scenario nagebootst waarbij een vrachtwagen in botsing was gekomen met een goederentrein. Onder meer de brandweer, ambulances, politie en ProRail waren bij deze oefening betrokken. Dan heb ik heel leuk nieuws voor mensen in Maasbree. Of eigenlijk beter gezegd, ik heb heel leuk nieuws voor nieuwe inwoners van Maasbree. Want zij krijgen namelijk binnenkort een speciaal welkomstpakket. De werkgroep Welkom at Heerlijk Bree wil nieuwkomers daarmee wegwijs maken in het dorp en kennis laten maken met lokale verenigingen, ondernemers en activiteiten. Volgens de initiatiefnemers komen er jaarlijks ongeveer 70 nieuwe huishoudens bij in Maasbree. Het pakket dat moet ervoor gaan zorgen dat de nieuwe inwoners zich sneller thuis voelen in het dorp. Ook inwoners van Maasbree kunnen een pakket zelf aanvragen voor bijvoorbeeld nieuwe buren die van buiten het dorp komen. Het pakket kan vervolgens zelf worden overhandigd of je laat dit doen door een ambassadeur van de werkgroep. Het eerste welkomstpakket dat zal binnenkort worden uitgereikt. Bakkerij Goedhart uit Panningen is naar de rechter gestapt vanwege de regels voor Limburgse vlaaien. Door het Europese streekproductenkeurmerk moeten de vlaaien uiterlijk 1 dag na de productie worden verkocht. Goedhart vindt die termijn te kort en wil de vlaaien langer in de supermarkten gaan verkopen. De bakkerij wil nu 4 dagen als termijn. De zaak loopt tegen de Nederlandse Brood- en Banketbakkers Ondernemersvereniging, ook wel bekend als de NBOV, en de staat. Partijen hebben tot 22 december om tot een schikking te komen. Ja, dan gaan we naar het weer. We krijgen dit weekend rustig en overwegend droog najaarsweer. Zaterdagochtend kan het lokaal mistig of grijs zijn, maar daarna dan breekt de zon door. De temperatuur die loopt op naar ongeveer 21 graden. Ook zondag begint lokaal met wat ochtendmist of laaghangende bewolking. In de loop van de dag wordt het opnieuw droog en komt de zon er steeds beter door. Het wordt dan zo'n 19 graden. De wind die blijft zwak en de nachten die zijn fris met temperaturen rond de 8 graden.

0: Rock Me Amadeus. En van Falco gaan wij naar lederhozen, dirdels en Duitse feestmuziek. Want dit weekend weer de boventoon in Panningen. Vrijdag en zaterdag vindt de vierde editie van het Oktoberfest namelijk plaats. Het evenement dat trekt jaarlijks duizenden bezoekers. Organisatoren Martijn Lakrox en Lucas Peters, zij zijn volop bezig met de voorbereidingen. En wij gingen even kijken.
1: In Panningen staat dit weekend alles weer in het teken van lederhozen, dirndls en Duitse feestmuziek. Het Oktoberfest trekt jaarlijks meer dan 2500 bezoekers en is daarmee het grootste Oktoberfest van Peelermaas.
2: We hebben de vierde editie van het Oktoberfest Panningen komende vrijdag en zaterdag. Dus dat wordt weer één groot feest hopelijk.
3: Vrijdagavond hebben we traditionele avond. Met het vat aanslaan, met fanfaren, met schutterijen. En zaterdagavond hebben we de verrukte avond. Dat wordt echt de feestavond.
4: Hoe gaan de voorbereidingen? Liggen jullie op schema?
2: Ja, we hanteren eigenlijk geen schema, dus dan blijven we ook fijn op schema. Maar het gaat allemaal wel spoedig. Buiten is eigenlijk de aankleding alles helemaal klaar. En binnen is nu sinds gisteren licht en geluid bezig. En de aankleding zijn we ook mee bezig. Dus morgenavond 7 uur zijn we prima klaar.
1: Tijdens het evenement komen bezoekers samen voor een avond met live muziek, entertainment en bekende Oktoberfestsfeer. Veel bezoekers die verschijnen traditioneel gekleed in lederhozen of dirndls, maar dat is niet verplicht.
3: Zeker niet moeten, maar je ziet toch wel dat iedereen het leuk vindt om in dat thema mee te gaan. Dus naar schatting een 80-90% is wel in traditionele kleding aanwezig, maar het moet zeker niet.
4: Maar waarom is dit zo in trek?
2: Geen idee. Het werkt. We hebben ongeveer 2000 man komend weekend hier. Dus er is behoefte aan blijkbaar. Maar wat daar zo speciaal aan is. Je ziet ook in München inderdaad dat het volle bak is. Dus het is hip.
3: Het bier is zojuist geleverd en het staat helemaal koud.

0: 2000 mensen helemaal uit hun dak.
1: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat niet iedereen van grote bierpullen is en live muziek. Als je het graag iets rustiger op wilt zoeken, dan kun je namelijk aanstaande zondag meedoen aan Loop naar de... Nou moet ik het goed zeggen. Loop naar de pomp. En dat is een gezellige fietsroute met, jawel, met muziek, dat wel. En activiteiten rondom de opening van de gerestaureerde dorpspomp. De tocht die zal om 1 uur starten vanaf het Lambertusplein in Horst. Dat is iets voor jou, Twan. Jij fietst graag.
0: Ja, zeker. Alleen ja, Horst, dan moeten we eerst weer van Helden naar Horst. Maar dat zou best kunnen als het een beetje lekker weer is. Dan zit dat er wel in. Lambertusplein is midden in Horst, hè?
1: Ja, bij de kerk daar.
0: Ja, komt ie.
1: Dan is er in Beringen dit weekend een harmonica en accordeon treffen in het gemeenschapshuis De Wiekslaag, ja, in Beringen. Dat wordt georganiseerd door het Limbra Duo. Even kijken, een middag met accordeonisten en harmonicaspelers uit heel Nederland en België. En met medewerking van de mannenzanggroep Bon Aparte Beringen kan er ook gedanst worden.
0: Er kan ook gedanst worden. Dus we gaan ervan uit dat dat ook gebeurt.
1: Oké, dan gaan we er gewoon vanuit dat iedereen daar de voetjes van de vloer gooit, toch? Vanaf 12:30 is de zaal geopend en deze middag wordt gepresenteerd door harmonicaspeler Theo Bos. Op zoek naar leuke koopjes, bijzondere vondsten of spullen met een tweede leven? Dan kun je zondag 4 oktober terecht bij de jaarlijkse vlooienmarkt van Jong Nederland in Amerika. Deze markt vindt plaats aan de Kerkbosweg 34 in Amerika. En om 13:30 zal de markt van start gaan en deze zal tot ongeveer 4 uur in de middag duren. Met een bezoek aan de vlooienmarkt steun je bovendien Jong Nederland. En de opbrengst van de middag komt namelijk ten goede aan de jeugdvereniging. Zondagmiddag kun je mee met de piltocht vanuit Ospel. Tijdens een wandeling van zo'n 7 kilometer ontdek je in ongeveer 2,5 uur meer over de natuur en de geschiedenis van de turfwinning in de Pil. De wandeling die start om 13:30 bij het buitencentrum aan de Moosdijk in Ospel. Wel even vooraf reserveren, want dat is verplicht.

0: De uitzending is bijna voorbij, Sanne. Dus we gaan Miley even wat zachter zetten. Volgende week zullen we hem gewoon als eerste draaien, denk ik.
1: Jij zegt het wel goed, want het is tegenwoordig Miley. En niet meer Miley Cyrus.
0: Dus het stukje Cyrus...
2: Je luisterde naar Lunch Live. Een samenwerking van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.
3: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
4: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.
5: Schouwburg Venray viert 60 jaar theater. Beleef een seizoen vol bijzondere voorstellingen. Bekende artiesten, jubileumactiviteiten en verrassende ontmoetingen. Vier het jubileum met ons mee en ontdek het programma op www.schouwburgvenray.nl. Verrijken, verbinden en verrassen. In Schouwburg Venray.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws. Van 1 uur.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander noemt de conclusies naar de rol van de Oranjes in het koloniale verleden van Nederland schrijnend en confronterend. In het net gepresenteerde onderzoek staat dat de voorouders van de koning eeuwenlang het kolonialisme hebben gesteund en eraan hebben verdiend. Willem-Alexander zei dat de conclusie hem raakt.
1: Voor mij is uw onderzoek met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
0: Koning Willem-Alexander heeft zelf 3 jaar geleden opdracht gegeven tot dit onderzoek. Toen maakte hij ook excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. In de Europese landen is de inflatie afgelopen maand opgelopen tot 3,8%. Dat komt vooral door de opnieuw gestegen brandstofprijzen. In Nederland kwam de inflatie op 3,4%, meldt het CBS, iets hoger dan een maand eerder. Naast diesel en benzine is ook elektriciteit duurder geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. En een Palestijnse student uit Maastricht die had geroepen dat hij meedeed aan de Hamas-aanval van 7 oktober, wordt niet vervolgd. Volgens het OM had hij niets met die aanval te maken. Er is ook geen sprake van opruiing of terrorisme. Een video waarin de student zijn uitspraken deed veroorzaakte veel onrust op zijn universiteit. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint de dag weer met lokaal wat mist, maar ook overdag dan wel weer veel zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Kijk, daarachter. Een unieke witte groene leiboom. En niet eens duur.
3: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
4: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
5: Service monteur van Expert.
6: Oh, hallo.
7: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
5: Zo, klaar is Kees.
6: Oh, dat was snel.
4: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
8: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook.
9: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.
8: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakers Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.

0: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws. De Maastrichtse student uit Gaza was niet betrokken bij de Hamas-aanval op 7 oktober 2023. Dat concludeert het Openbaar Ministerie na onderzoek naar een omstreden video van de student van de Universiteit Maastricht. Daarin wees hij naar beelden van de aanval en zei hij: "This is me." Volgens het OM heeft de student geen strafbare feiten gepleegd. Ook is geen sprake van opruiing of verheerlijking van terrorisme. Er komt daarom geen verder strafrechtelijk onderzoek. Maastricht-Hagen Airport begint aanstaande maandag met aanpassingen aan parkeerplaats P1 en de kiss-and-ride-zone. De luchthaven neemt vanaf 1 februari tijdens de tijdelijke sluiting van Eindhoven Airport extra vluchten over en verwacht daardoor meer reizigers. De inrit van P1 wordt verplaatst en er komt een nieuwe kiss-and-ride-zone met ruimte voor taxis en touringcars. Een automobilist is gisteravond aangehouden na een achtervolging over de A79 en de A2. De bestuurder negeerde bij Meersen een stopteken en ramde tijdens zijn vlucht de politieauto. Uiteindelijk raakte hij bij Maastricht van de weg en werd hij opgepakt. Niemand raakte daarbij gewond. De man wordt wel verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. En na jaren vertraging lijkt er eindelijk beweging te komen in de herontwikkeling van het centrumkwartier van Roermond. Volgens de verantwoordelijk wethouder Dirk Fransen kan het oude V&D-pand aan het Münsterplein nog dit jaar worden gesloopt. Er is inmiddels een architect gekozen en de HEMA verhuist dan naar de nieuwbouw. Daar komen ook appartementen, de bibliotheek en het historiehuis.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmorgen komen in sommige regio's tot nevel en mist, maar er waren ook plekken waar dat niet het geval was. Intussen is de nevel en mist opgelost en de temperatuur die schommelt zo rond de 17 à 18 graden. Vanmiddag zijn er zonnige perioden, afgewisseld door stapelwolken of wat hoge sluierwolken. Het blijft verder de hele dag droog. Er staat een zwakke wind uit een veranderlijke richting en de maximumtemperatuur die komt vanmiddag uit op zo'n 21 graden.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Oranjes hebben eeuwenlang het kolonialisme gesteund en daar ook flink aan verdiend, blijkt uit een groot onderzoek naar het Koningshuis in die tijd.

Toch had het Oranjes maar weinig invloed op het beleid. Koning Willem-Alexander had zelf om het onderzoek gevraagd. In de Europese landen is de inflatie afgelopen maand opgelopen tot 3,8%. Dat komt vooral door de opnieuw gestegen brandstofprijzen. In Nederland kwam de inflatie op 3,4%, meldt het CBS, iets hoger dan een maand eerder. De minister Van Weel zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stopzetten van steun aan Sierra Leone. Hij blijft erbij dat het om een drugsmiddel gaat dat ertoe moet leiden dat drugscrimineel Jos L. wordt uitgeleverd. Het weer, veel zon vanmiddag en een graad of 20. Morgen ongeveer hetzelfde.

0: luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes onderscheiden zich in hun steun aan kolonialisme en slavernij niet van de rest van de Nederlandse elite en ook niet van andere vorsten in Europa. Dat zegt Gert Oostindie, de leider van het onderzoek naar het verleden van de Oranjes. Volgens de onderzoeker pleit dat hen daardoor niet vrij. Ze wisten van verzet tegen slavernij en kolonialisme, maar deden er eeuwenlang niets mee. Volgens Oostindie is de tijdsgeest geen excuus en hadden de Oranjes zich anders kunnen opstellen. Uit het onderzoek blijkt dat de Oranjes ook omgerekend ruim een half miljard euro hebben verdiend aan de koloniale geschiedenis. Het landgoed van Henny van der

0: Most in Gorssel heeft op een veiling 5,7 miljoen euro opgeleverd. Van der Most moest het terrein met zijn luxe villa gedwongen verkopen vanwege financiële problemen. In mei werd hij failliet verklaard toen zijn beoogde pretpark in Rotterdam niet van de grond kwam. Vastgoedondernemer Van der Most had ooit een geschat vermogen van 75 miljoen euro. En nu heeft hij zo'n 70 miljoen schuld. Een poging van Van der Most om de veiling van het Gelderse landgoed te voorkomen werd vorige week tegengehouden door de rechter. De gezagvoerder die eergisteren werd neergestoken door zijn co-piloot heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan. De piloot uit India zei in een videogesprek met de Indiase premier Modi dat hij wilde voorkomen dat anderen zouden sterven. Hij was al gewond, maar kreeg nog net de afgesloten deur naar de cockpit open. Andere mensen konden daarna de co-piloot overmeesteren. Manchester City gaat in beroep tegen de beschuldigingen van fraude. Volgens de Premier League pleegde de Britse club miljoenen fraude in zijn weg naar de Engelse en Europese top. Maar City zegt dat er veel juridische fouten zijn gemaakt en ontkent de beschuldigingen. De club moet rekening houden met zware straffen, zoals puntenaftrek of uitsluiting van de Premier League. Het weer, droog en geregeld zon. Het is 20 graden. Morgen eerst mistbanken en later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
3: Uw tuin toe aan meer groen? Ook voor buiten vindt u bij ons alles wat u nodig heeft. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.

hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De A2 tussen IJsden en Maastricht is vanmiddag een tijd afgesloten geweest omdat een vrachtwagen daar een lading graan was verloren. Inmiddels is de weg weer vrij. De geschorste student uit Gaza kan binnenkort zijn studie aan de Maastrichtse Universiteit hervatten. Zijn bewering dat hij betrokken was bij de Hamas-aanslagen van 3 jaar geleden blijkt niet te kloppen. Een Guns N' Roses-gitarist Slash staat volgend jaar op het podium tijdens Bospop in Weert.

0: weekend.
1: Jouw portie middagvitamine.
2: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? En een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen... en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
3: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Voor de beste en allerleukste deals van Aardbeienland, zie Facebook of aardbeienland.nl.
4: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens de onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. De prijs van vapes en navullingen gaat omhoog. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren. Die zitten er nu nog niet op. Het is een poging om minder jongeren te laten vapen. Dat is de uitleg van staatssecretaris Ehrenberg. Hoe hoog de accijnzen worden is nog niet bekend. Maar volgens Ehrenberg worden vapes euro's duurder. De afgelopen jaren zijn de regels al strenger geworden. De Gelderse coalitie van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP gaat toch met elkaar door. De partijen zien nog genoeg basis om het tot de verkiezingen volgend jaar maart vol te houden. Na vorige week ontstond onrust toen de BBB op het laatste moment tegen de stikstofplannen van de eigen coalitie stemde. De coalitiepartners zeggen dat ze zo'n politieke stunt niet nog een keer willen meemaken en hebben dat BBB laten weten. De partijen hebben afgesproken dat ze de boel een half jaar voor de verkiezingen niet willen laten klappen.

0: Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven nadat deze week 5 honden zijn doodgegaan die in dat park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. De 5 honden die in het park waren geweest hadden mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen eerst mistbanken, later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit dé perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
2: Beleef de wereld van theater in Venray. Kies jij voor cabaret, muziek of toch voor een familievoorstelling? Kijk voor het volledige programma op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Sfeervol dineren met vernieuwde gerechten voor elk budget en kindvriendelijk.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. De student uit Gaza die beweerde betrokken te zijn bij de Hamas-aanslagen in Israël, kan zijn studie in Maastricht weer hervatten. Onderzoek door het Openbaar Ministerie wist uit dat hij niks te maken had met de aanslagen van 7 oktober 2023, al beweerde hij van wel in een filmpje op social media. De student werd erop geschorst, ook omdat hij werd bedreigd. De universiteit wil nu kijken hoe hij zijn studie weer veilig kan oppakken. De A2 bij Meerse is vanmiddag een uur dicht geweest omdat een vrachtwagen daar zijn lading was verloren. De snelweg in noordelijke richting lag vol met graan, reden voor Rijkswaterstaat om de weg af te sluiten. Het verkeer werd omgeleid via Heerlen over de A79 en 76. Inmiddels is de weg richting Eindhoven weer vrij, de vrachtwagen is afgesleept. Een automobiliste is vanmiddag gewond geraakt toen ze met haar auto een tuin in Heerlen inreed. De auto belandde daarbij op zijn kant, de vrouw is meegenomen naar het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde rond 12 uur op de Grasbroekerweg. In de auto lagen lachgascilinders. De politie onderzoekt of die iets met het ongeluk te maken hebben. En voor Bospop volgend jaar heeft zich een eerste artiest gemeld. Guns N' Roses-gitarist Slash heeft laten weten dat hij op 9 juli met Miles Kennedy en de Conspirators op het podium in Weert staat. Bospop is opgenomen in zijn Europese tour voor volgend jaar, al kan het festival dat zelf nog niet bevestigen. Slash werd wereldberoemd met Guns N' Roses, maar heeft daarnaast ook verschillende andere projecten. En het weer. Het is vandaag vrij zonnig met af en toe wat bewolking. Het blijft droog met maximaal 21 graden. Vanavond wordt het helderder, maar koelt het opnieuw snel af.
1: Checking in.

0: Middagvitamine. Middagvitamine. Jouw werkdag met non-stop gevarieerde muziek.
1: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes blijft de slavernij in Suriname, de Cariben en Indië onderbelicht. Dat zeggen betrokken instanties. Uit vandaag verschenen historisch onderzoek blijkt dat de Oranjes het koloniale systeem lange tijd steunden en er ook aan verdienden. Pas met de komst van koningin Juliana veranderde die houding. Frankrijk wil 50 miljoen vaten diesel vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Europese landen hebben dat voorstel vandaag besproken. De Amerikaanse president Trump eist dat Europese landen 100 miljoen vaten vrijgeven. Hij dreigt met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land drukken in aanloop naar de voor hem belangrijke tussentijdse verkiezingen volgende maand. In het Franse plan staat dat het Internationaal Energieagentschap ook 50 miljoen vaten ruwe olie vrijgeeft. Waar voorwaarde is wel dat de VS dan afziet van een exportverbod. Vapes en navullingen van vapes worden duurder. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren om vapen minder aantrekkelijk te maken voor jongeren. Volgens staatssecretaris Ehrenberg worden vapes euro's duurder. Eerder werden de vapes met smaakjes al in de ban gedaan, omdat veel jongeren juist die smaakjes interessant vonden. De vijf partijen in Provinciale Staten in Gelderland houden de coalitie overeind, ondanks alle problemen. Vorige week stemde de BBB onverwachts tegen de eigen stikstofplannen. De vijf partijen blijven bij elkaar omdat er al in maart provinciale verkiezingen zijn. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel is geveild voor ruim 5,5 miljoen euro. Van der Most had nog bij de rechter geprobeerd om die veiling tegen te houden. De ooit zo succesvolle vastgoedondernemer is failliet. Hij heeft een schuld van tientallen miljoenen euro's.

0: Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen begint de dag met mistbanken. Later weer meer zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.
3: Service monteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
6: Hoeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoeimakershorst.nl voor openingstijden.

Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Na jaren van sparen gaat de gemeente Venlo de komende tijd geld uitgeven uit de reservepot. In 2028 en 2029 worden er miljoenen uit de reserves gehaald om te investeren in onder meer schoolgebouwen en wegenonderhoud. Dat blijkt uit de Venlose begroting. De afgelopen jaren was Venlo juist heel zuinig omdat de gemeente financieel in zwaar weer zat. Volgende maand moet de begroting worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Een automobiliste is vanmiddag gewond geraakt toen ze met haar auto een tuin in Heerlen inreed. Het voertuig belandde daarbij op zijn kant. De vrouw is meegenomen naar het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde rond 12 uur op de Grasbroekerweg. In de auto lagen lachgascilinders. De politie onderzoekt of die iets met het ongeluk te maken hebben. De student uit Gaza die beweerde betrokken te zijn bij de Hamas-aanslagen in Israël kan zijn studie in Maastricht weer hervatten. Onderzoek door justitie wees uit dat hij niks

0: te maken had met de aanslagen van 7 oktober 2023, al beweerde hij dat wel in een filmpje op social media. De student werd wel geschorst, ook omdat hij werd bedreigd. De universiteit wil nu kijken hoe hij zijn studie weer veilig kan oppakken. En voor Bospop volgend jaar heeft zich een eerste artiest gemeld. Guns N' Roses gitarist Slash heeft laten weten dat hij op 9 juli met Miles Kennedy en de Conspirators op het podium staat in Weert. Bospop is opgenomen in zijn Europese tour voor volgend jaar, al kan het festival dat zelf nog niet bevestigen. Slash werd wereldberoemd met Guns N' Roses, maar heeft daarnaast ook andere muzikale projecten. En het weer. Vandaag is het vrij zonnig met wat stapelwolken en sluierbewolking. Het blijft droog met maximaal 21 graden. Vanavond koelt het opnieuw snel af.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jette vindt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er al een programma is waar 200 miljoen voor is uitgetrokken. Uit het onderzoek blijkt dat de koninklijke familie vol overtuiging betrokken was bij het kolonialisme. Vapen wordt in de toekomst een stuk duurder. Het kabinet wil vanaf 2029 accijnzen daarop invoeren. Staatssecretaris Ehrenburg hoopt dat vooral jongeren zo minder gaan vapen. En Frankrijk wil 50 miljoen vaten diesel vrijgeven uit Europese noodvoorraad om de prijs te drukken. Mogelijk stijgt die omdat de Amerikaanse president Trump een exportverbod overweegt op Amerikaanse diesel. Het weer, droog en geregeld zon, het is 20 graden en morgen ongeveer hetzelfde.
2: Omroep Horst aan de Maas. Hier bruist jouw regio. Elke dag opnieuw.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

gouden voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zussen.

0: middagvitamine. Muziek die werkt. Elke werkdag non-stop.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
0: Adverteren hoeft niet duur te zijn, lokaal en betaalbaar. Via reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
3: Het is Thiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette vindt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er al een programma is waarvoor 200 miljoen euro is uitgetrokken. Uit het onderzoek blijkt dat de koninklijke familie en met name koningin Wilhelmina het kolonialisme voluit steunde en er fors aan heeft verdiend. De G7 gaan tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat was een eis van de Amerikaanse president Trump, die wil dat de dieselprijzen omlaag gaan. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europese landen veel last van zouden krijgen. Nederlanders willen maar weinig moeite doen om hun gegevens online te beschermen, blijkt uit onderzoek voor het ministerie van Economische Zaken. Ze letten wel goed op phishing-mails, maar meer doen, zoals twee-factor-authenticatie instellen, vinden veel mensen te veel gedoe. Herders in Kenia zeggen dat ze slachtoffer zijn van een CO2-compensatieproject. Ze kunnen hun vee op minder plekken laten grazen doordat er nieuwe natuur wordt aangelegd. De organisatie die dat doet krijgt daarvoor geld van westerse bedrijven die hun uitstoot willen compenseren. De Keniaanse herders zeggen dat ze te maken krijgen met intimidatie en geweld en spannen nu een rechtszaak aan. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven, nadat deze week 5 honden waren doodgegaan die in het park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Zeg Milou, ben je er al geweest?
5: Waar?
4: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.

0: Het L1 Nieuws, ik ben Arthur Hubers. Zuiderland trekt langer uit voor de herverdeling van de ziekenhuiszorg tussen Heerlen en Sittard-Geleen. Die reorganisatie heeft nu 2032 als uiterlijke einddatum. De reorganisatie betekent dat de intensive care en het geboortecentrum verdwijnen uit Heerlen en verhuizen naar Geleen. Daarvoor wordt volgens de nieuwe plannen een nieuwe vleugel gebouwd. Het verdwijnen van het volwaardig ziekenhuis in Heerlen leidde daar tot veel protest. Volgens Zuiderland is er te weinig personeel om twee volwaardige ziekenhuizen te behouden. In Venray is een deel van het Schouwburgplein afgezet vanwege een nest hoornaars. De horzels hebben een nest gebouwd in een van de bomen. Met borden en hekken worden mensen gewaarschuwd om afstand te houden en voorzichtig te zijn. Het is nog niet duidelijk wanneer het nest wordt weggehaald. Het liedjesconcours in Grubbevorst gaat dit jaar niet door. De organisatie kreeg slechts enkele inschrijvingen binnen en heeft daarom besloten de jaarlijkse wedstrijd voor vastelovensliedjes in het dorp in ieder geval nu af te blazen. En dat terwijl het concours een grote geschiedenis heeft, vertelt Twan Relouw van de Toddezek.
1: Ik stond er ook nog op, ergens, 2007, met de overwinning van Heep Lieve Plekken in Maasniel.
2: En de onbetwiste winnaar van 2007, Grubbevorst met Heep Lieve Plekken.
0: De organisatie hoopt dat de traditie volgend jaar opnieuw opgepakt wordt. Grubbevorst staat trouwens niet alleen met dit probleem. Ook in Tegelen, Belfeld en Achse is de liedjesavond ter ziele gegaan. En een automobiliste is vanmiddag gewond geraakt toen ze met haar auto een tuin in Heerlen inreed. De auto belandde op zijn kant, de vrouw is meegenomen naar het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde rond 12 uur op de Grasbroekerweg. In de auto vond de politie lachgasverlinders. Onderzocht wordt nu of die iets met het ongeluk te maken hebben. En het weer. Vandaag een behoorlijk zonnige dag met zo'n 21 graden. Vanavond koelt het snel af. Het weekend begint morgenochtend met mist, maar het wordt de komende twee dagen opnieuw best zonnig met een graad of 20.
3: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
4: Vanmiddag wel een zonnige periode, afgewisseld door wolkenvelden en wat hoge sluierwolken. Het is droog gebleven. De maximumtemperatuur is uitgekomen op zo'n 21 graden bij een zwakke wind uit een veranderlijke richting. Komende avond en nacht is het vrij helder en bij weinig wind koelt het af naar zo'n 7 graden als minimumtemperatuur. Ook kan zich zaterdagochtend opnieuw nevel en mist vormen. Na het oplossen van alle grijzigheid zijn er zonnige perioden afgewisseld door wolkenvelden. Het blijft droog. Het wordt dan zaterdag maximaal zo'n 22 graden bij een zwakke noordenwind. In de nacht naar zondag toe, dan is het vrij helder. Het koelt opnieuw af naar waarde rond de 8 graden als minimumtemperatuur. Opnieuw kans op nevel en mist. Na het oplossen daarvan zijn er zondag overdag zonnige perioden afgewisseld.

0: de wolkenvelden of stapelwolken, het blijft droog. Het wordt maximaal zo'n 22 graden bij een zwakke wind uit een west- tot noordwestelijke richting.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De G7 gaan tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat was een eis van de Amerikaanse president Trump, die wil dat de dieselprijzen omlaag gaan. Premier Jette vindt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er al een programma is waarvoor 200 miljoen euro is uitgetrokken. PostNL heeft een bezorger ontslagen die in Groesbeek 6 grote postzakken had gedumpt in het bos. Dat was niet voor het eerst. Hij was al eerder op gesprek geweest vanwege het niet bezorgen van post. Het weer. Vanavond en vannacht droog, minimaal rond 10 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20.

0: Het weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou.

0: Chalet Horst. Alles voor in en om het huis. Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl. Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Schouwburg Venray viert 60 jaar theater. Beleef een seizoen vol bijzondere voorstellingen. Bekende artiesten, jubileumactiviteiten en verrassende ontmoetingen. Vier het jubileum met ons mee en ontdek het programma op www.schouwburgvenray.nl. Verrijken, verbinden en verrassen in Schouwburg Venray.
0: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De nieuwe regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Sinds juni zijn de regels strenger en moet de aanvrager bijvoorbeeld geschikte woonruimte voor zijn gezin hebben. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, onder meer omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens van 13, 14 en 15 jaar mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. PostNL heeft een bezorger ontslagen die in Groesbeek 6 grote postzakken had gedumpt in het bos. Een lokale journalist vond ze na een tip. De postbezorger had zoiets al vaker gedaan en was daarvoor ook op het matje geroepen. De gedumpte post wordt nu alsnog bezorgd. De Indiase gezagvoerder die werd aangevallen door zijn co-piloot tijdens een vlucht naar Tel Aviv heeft vanuit het ziekenhuis gevideobeld met de Indiase premier Modi. Hij vertelde dat hij, nadat hij was neergestoken, nog wel de deur van de cockpit kon openen. Daardoor konden anderen de co-piloot overmeesteren. De gezagvoerder zei vastbesloten te zijn geweest om te voorkomen dat anderen zouden sterven. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Psst, kijk, daarachter. Een unieke witte groene leiboom. En niet eens duur.
5: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
6: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.

0: druk en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop...

0: en schadeherstel, allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
1: Het Maashotel in Broekhuizen heeft een nieuwe kaart vol heerlijke smaken en voor ieder wat wils tegen vriendelijke prijzen.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
4: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in het plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
3: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
5: Ja Peter, een mooi 70er jarenhuis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
2: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
6: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
7: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.

0: Luisteren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl.
2: Benieuwd naar alle soorten en maten kleding in ons assortiment? Kom gerust dus langs. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het.

0: 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal, vertelt misdaadjournalist Koen Voskuil van RTL Nieuws.
2: Ze spreken van soldaten in plaats van uitvoerders. Ja, die moeten verzamelen in België. En we zien dat er vooral drie figuren een soort aansturende rol hebben.
1: Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger wordt doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De nieuwe, strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. De Syriërs zijn teleurgesteld, zegt hun advocaat.
3: Ja, heel verdrietig natuurlijk. Ze hadden goede hoop dat er een positieve beslissing zou komen, wat zou betekenen dat uiteindelijk hun gezinnen naar Nederland zouden mogen komen na jaren.
1: De Syriërs gaan in hoger beroep. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar en mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Drissen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissenhorst.nl.
5: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
4: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.

0: NPO. Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde.

0: aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Volgens de Belgische justitie kon de man er niet mee omgaan dat zij van hem was gescheiden. De serie Basta over het leven en de carrière van voetballer Marco van Basten is met 3 prijzen de grote winnaar geworden van het Gouden Kalveren Gala in Utrecht. De serie won onder meer het Gouden Kalf voor beste dramaserie. Producent Mark Furstner na de winst.
1: Ja, wat gaat er na deze winst door me heen? Dat is een hele leuke vraag aan mezelf te stellen. Ook een typische sportvraag. En een beetje voetballer die weet na een voetbalwedstrijd dat hij niet ontzettend moet gaan opscheppen, maar dat hij vooral moet benadrukken dat het een team effort is. En dat is natuurlijk ook precies wat wij hebben gedaan en volgens mij wat wij allemaal doen wat ons bindt hier.
0: Alina Rijn ontving het Gouden Kalf voor Filmcultuur, een oeuvreprijs. Dat was al van tevoren bekend. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van de rapper Joey AK. De club waar hij vanavond zou optreden moet voor 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen 2 jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. Het weer. Vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel, allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
4: Service monteur van Expert.
5: Oh, hallo.
6: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
4: Zo, klaar is Kees.
5: Oh, dat was snel.

0: weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag wel een zonnige periode, afgewisseld door wolkenvelden en wat hoge sluierwolken. Het is droog gebleven. De maximumtemperatuur is uitgekomen op zo'n 21 graden bij een zwakke wind uit een veranderlijke richting. Komende avond en nacht is het vrij helder en bij weinig wind koelt het af naar zo'n 7 graden als minimumtemperatuur. Ook kan zich zaterdagochtend opnieuw nevel en mist vormen. Na het oplossen van alle grijzigheid zijn er zonnige perioden afgewisseld door wolkenvelden. Het blijft droog. Het wordt dan zaterdag maximaal zo'n 22 graden bij een zwakke noordenwind. In de nacht naar zondag toe dan is het vrij helder. Het koelt opnieuw af naar waarde rond de 8 graden als minimumtemperatuur. Opnieuw kans op nevel en mist. Na het oplossen daarvan zijn er zondag overdag zonnige perioden afgewisseld door wolkenvelden of stapelwolken. Het blijft droog. Het wordt maximaal zo'n 22 graden bij een zwakke wind uit een west- tot noordwestelijke richting.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en een poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De G7 gaat tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat is vandaag besloten. De vrijgave was geëist door de Amerikaanse president Trump. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land naar beneden krijgen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Frankrijk had voorgesteld om 50 miljoen vaten diesel en 50 miljoen vaten olie vrij te geven. Voorwaarde was wel dat de VS zou afzien van het exportverbod. Dat is nu inderdaad van de baan. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalverengala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta, over het leven van voetballer Marco van Basten, won 3 Gouden Kalveren, waaronder beste dramaserie. Het weer, vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal met mist, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
3: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
2: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
4: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.

nee, blieve kind, zegt ik het mij, ik heb er al genoeg misdoen. En als ze vroegboeren, zeg ik dat het niet meer geeft. Ik ben terug naar het leven dat ik mis, ik geef het om. Ik heb mich vies.

de verhuizer zegt bedankt. Ik kijk omhoog achter die gevel, waar ik heb gelachen en gejankt.

0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het Hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitzondering door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig.

0: weg te dromen.
1: Druk en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
2: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moest worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. zelf is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. En vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Die voor beste dramaserie, beste hoofdrol in de dramaserie en voor regie. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvre prijs. Het weer, vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: lekker ontspannen. Niks moet. Kink. Alles mag.
1: Alleen maar goede muziek. Weekend. Omroep Horst aan de Maas.

0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht.
1: Drissen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissenhorst.nl.
2: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitsluiting door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. De leider van de Arabische partij Balad heeft zich teruggetrokken. Het Hoge Rechtshof had hem laten weten dat zijn uitsluiting wel in stand zou blijven. De kiescommissie claimt dat hij de gewapende strijd tegen Israël zou steunen. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt of iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van rapper Joey AK. De club waar hij afgelopen avond zou optreden moet 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en dat er een risico is dat er iets zou gebeuren tijdens een optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Het weer, vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal